Hoi, dit is Rob Willemsen van de Nederlandse band Serraniva. En je luistert naar Progcore Radio, het enige progcore en indie station van Montreal.

your smile. In zijn teksten met relaties heb ik het idee dat Kevin Ayers best wel een beetje de verhoudt van de gang erin. Want behoorlijk, well, het was just a bit of, you like to go fast. That's the case, I think. Next is another track from Kevin Ayers, but this is my choice. And this is After the Show. It's the same thing, it always goes very quick.